0: Theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhardt, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

Did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd.

0: uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer,

0: waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Katrien

0: Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 18 juli alweer. Als we naar buiten kijken zien, het weer is goed, het is wat minder warm gelukkig. Voor veel mensen is dat weer even lekker. Wat ga ik doen vandaag? Heel veel muziek draaien en daar wil ik eigenlijk maar gelijk mee beginnen. Ik heb klaarstaan als eerste de Shocking Blue en Venus.

Ja, dit is natuurlijk ABBA met The Dancing Queen. Het zal u straks wel opvallen dat het merendeel wat we draaien vandaag van Nederlandse makelij is. Ik heb dat eens opgezocht en we gaan er heel veel draaien van Nederlandse bodem. Niet Nederlands getaald allemaal, maar wel gemaakt en geschreven. De volgende is Danny Vera met de Rollercoaster.

en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

Ja, dat was natuurlijk Boudewijn de Groot met Avond. De volgende die ik heb klaarstaan is van de Platters. Ja, we gaan er weer een buiten de deur draaien. Smoke it in your eyes.

Ja, dat was een van de vele hits van de Cats. En dit keer draaiden wij het nummer Marianne. We gaan door met de Time Bandits. En listen to the man with the golden voice.

Ja, dat was Ten Sharp met You. En dan zijn we er doorheen voor het eerste uur. Ja, de tweede uur gaan we natuurlijk gewoon verder met een hele hoop muziek van eigen bodem. Niet alleen Nederlands, maar ook Engels natuurlijk. We gaan eruit nu met The Small Faces en Shalala Lee. Ik zou zeggen tot na het nieuws en de reclames van 10 uur.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Staatspraat. En dat begonnen we natuurlijk weer met de Golden Earring. En dit keer met het nummer Twilight Zone. We gaan lekker door weer. En veel Nederlandse producties, maar af en toe natuurlijk ook een buitenlandstalig nummer. We gaan door met Window of My Eyes van QB and the Blizzards.

Ja, dat was Ultra Fox he, met Dancing with Tears in My Eyes. We gaan naar Alan Clark toe. En het nummer wat hij laat horen is Father and Friend.

Ja, dat was direct, hè, met Through the Looking Glass. We gaan lekker weer even op de Engelse tour, Amerikaanse tour, ik weet eigenlijk niet. Run to You van Bryan Adams.

Ja, dat was Bluff en de Counting Crows met Holiday in Spain. We gaan even naar Rob de Nuis toe met het werd zomer. Het is eigenlijk al zomer.

Morgen wordt fantastisch. Ja, ik vind het vandaag al fantastisch. Agda in de Munnik. We gaan even door, maar nu met Nirvana en de man we sold the world.

Ja, dat was Novostar met Wrong. En dan zijn we alweer toe aan de laatste plaat. Ja, niks aan te doen. Strakjes na 11 neemt de computer het een uurtje over. En dan komen Dre en Kees. Ik ga er nu uit met Kane en Rain Down On Me. Ik wens u een heel prettig weekend en tot de volgende week.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangekomen.

0: aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.

Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïnse autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad.

0: Martin en Marks nog steeds op een voetstuk.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via

0: zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
4: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

De komende twee uur neem ik je weer mee door de wereld van country en Americana. Van eigenzinnige protestsongs tot de mooiste covers en van gevestigde namen tot fris talent. Dit eerste uur opende ik met Margot Price, is Charlie Crockett met Clovis album van de maand. En buigen de Rolling Stones en de Eagles zich over Americana. Ook aandacht voor gloednieuw werk en natuurlijk is er weer een drieluik made in Holland.

Margot Price verraste iedereen begin juli met Days of Unrest, haar allereerste plaat die volledig om protest draait. Ze schreef hem rond thema's als gevangenishervorming, emigrantenrechten en arbeidersrechten, precies de zaken waar ze zich al jaren hard voor maakt. In Maggie's Farm, de openingssong, zette ze Bob Dylan's klassieke aanklacht tegen economische onrechtvaardigheid naar haar hand, met een kort gospeltintje vooraf. Voor long-haired country girl haalt ze rockabilly-legende Billy Swan er zelf bij, de man achter de Charlie Daniels cover die ze hier herinterpreteert als een ode aan een vrij en onbezorgd leven. Op De Colores vertolkt ze samen met Memphis Mariachi haar liefde voor de grens tussen Texas en Mexico.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Clovis is een album met een geschiedenis. Eind april eigenzinnig uitgebracht. Na een paar weken alweer van de streamingsdiensten gehaald door een conflict met Charlie Crockett's oude platenmaatschappij. En begin juli via het nieuwe Atlantic Outpost eindelijk officieel gelanceerd. De Hallelujah Trail is het openingsnummer en het eerste dat hij samen met producer Shooter Jennings schreef. Een tijdloos verhaal over een cowboy die de dood overleeft.

0: Op hun 25ste studioalbum Foreign Tongues laten de Stones opnieuw een liefde voor country horen. Met Ringing Hollow als uitschieter. Mick Jagger noemt het zelf een liefdesverklaring aan Amerika. Al is het een liefde met de nodige kritiek. Hij zingt over een Lady Liberty die er niet meer zo goed uitziet. Het is een loom country rock nummer dat sterk aan Gram Parsons doet denken.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: Wat veel mensen niet weten, Seven Bridges Road is geen Eagles origineel, maar een lied van Steve Young uit 1969. Geschreven over een echte landweg met zeven bruggetjes bij Montgomery, Alabama. Don Henley was fan van die versie en de Eagles gebruikten het jarenlang als warming-up in de kleedkamer voor het optreden.
1: There are stars in the southern sky.

Ella Langley, een van de fris opkomende stemmen in country, brengt met I Learned to Cry Alone een verstild verdriet dat niet in één klap komt, maar sluipenderwijs. Het gaat over heartbreak, die zich in stille kamers en slapeloze nachten voltrekt.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Linda Ronstadt met een nummer van haar legendarische album Canciones di mi padre uit 1987. Los Laureles is een lied waar Ronstadt vocaal ongelooflijk hoog uithaalt, begeleid door het wereldberoemde Mariachi Vargas. Het album waarin ze terugkeert naar de Mexicaanse muziek van haar vaders jeugd werd met 10 miljoen verkochte exemplaren het best verkochte niet-Engelstalige album ooit in de Verenigde Staten.

Headlights is het emotionele hart van Kip Moore's nieuwe album A Reason to Believe. Het lied begint ingetogen met het beeld van een hert in de koplampen en groeit uit tot een overweldigend, bijna arena-groot ontlaatmoment. Extra lading kreeg het nummer toen Moore's mentor en eerste producer Brad James tijdens de opnames omkwam bij een vliegtuigongeluk.

0: me.
1: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
2: Dick van Altena en Savannah vormen samen al ruim 10 jaar de act achter de theaterproductie Back to the Country, de langslopende country muziekproductie van Nederland. Ze brengen klassiekers en verrassende uitstapjes. En met Brown Eyed Girl pakken ze een van de meest gedraaide songs van de vorige eeuw.

Captain Gumbo is al sinds 1987 het Nederlandse Zydeco en Cajun gezelschap, ontstaan uit onder meer twee leden van popgroep Toontje Lager. Met Allons à Lafayette, een cover van een origineel uit 1928, scoorden ze in 1990 een top 40 hit, wat een ware Cajun rage in Nederland veroorzaakte, tot Cajun burgers bij de slager aan toe. Een eerbetoon aan de onlangs overleden Gerard de Braconnier, een van de leden van Captain Gumbo.

Nog een keer Dick van Alteren en Savannah, die met No More You opnieuw laten horen waarom een theatershow al zo lang publiek trekt. Het is precies het soort herkenbare country waarmee ze al jaren zalen vol krijgen. We horen Marcel Smulders in de hoofdrol in No More You, geschreven door Ad Welten.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nog een keer Charlie Crockett met een van de nummers waar hij zelf het meest trots op is van Clovis. Samen met Shooter Jennings schreef hij Image of a Woman, razendsnel in de studio. Net als bijna alle nummers op deze plaat. 12 van de 14 songs ontstonden ter plekke in Clovis, New Mexico.

Ik sluit het eerste uur af met Tijuana Tonia van Roland Witt, een verhalend nummer van zijn album Huckfin. Witt bouwt, met een knipoog naar grensverhalen en kleurrijke personages, een sfeer die net zo goed uit de roadmovie had kunnen komen. Zoals gezegd, dit was het eerste uur met de comeback van Margot Price, het bewogen Clovis album van Charlie Crockett, Country Flirts van de Rolling Stones en de Eagles en volop nieuw talent. Blijf luisteren, want in het tweede uur gaan we verder met meer Linda Ronstadt, een songwriter special rond Natalie Hemby en Willow Evelyn in de spotlight.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Crossroads, de beste countrymuziek. Presentatie Kees de Haan.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met countrymuziek voor iedereen.

0: In de tweede uur duiken we verder de catalogus van Linda Ronstadt in. Zetten we Natalie Hamby in het zonnetje als een van de veelgevraagde songwriters in Nashville. En staat Willow Evelyn met haar gitzwarte geestige nieuwe album in de spotlight. Ook horen we de cover van de week, een prachtige versie van Seven Bridges Road door de Wilder Blue met Luke Combs. En een bijzonder afscheidscadeau van Alan Jackson aan zijn vrouw. Divine Brinsfield opende het tweede uur met Honky Tonks en Barstools. Een titel die precies zegt waar het over gaat. Traditionele, ongefilterde honky tonk country van een artiest die duidelijk weet in welke traditie hij staat.
1: Dit is Crossroads.

Twee keer Linda Ronstadt met songs van haar album Canciones de mi Padre. Het album waarmee ze teruggreep naar de Mexicaanse muziek van haar jeugd. Ronstadt liet zich begeleiden door de drie beste mariachi-orkesten ter wereld. Mariachi Vargas, Mariachi Los Camperos en Mariachi Sol de Mexico. Y Andala is een levendig nummer. Terwijl La Cigara laat horen hoe ver Ronstadt haar stem kon uittrekken buiten haar vertrouwde rock- en country-repertoire. De titel van het album verwijst naar een boekje dat de Universiteit van Arizona ooit uitgaf voor haar overleden tante, zangeres Luisa Espinel.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Weer een track van Clovis, het album dat Charlie Crockett schreef en opnam in slechts 6 dagen in de studio, waar ooit Buddy Holly zijn grootste hits maakte. Eagle and the Crow past naadloos in de westerse filmische sfeer, die producer Shooter Jennings en Crockett voor deze plaat voor ogen hadden.

Mark Sibilia brengt met No One Knows My Name een songwriter gedreven nummer van het soort waarmee hij al jaren een trouwe schare fans heeft opgebouwd. Ingetogen productie met veel ruimte voor zijn stem en tekst.

The Shires, het Britse duo Ben Earl en Chrissy Rhodes, is inmiddels al meer dan 10 jaar de belangrijkste naam in de UK country scene. Met Bonfire Song laten ze opnieuw horen waarom ze in Engeland keer op keer de country hitlijsten aanvoeren. Warme harmonieën, een meezingbare refrein en een productie die Nashville en Britse pop moeiteloos combineert.

De cover van de week komt van de Wilder Blue, een Texaanse band die Luke Combs al jaren enorm bewondert. Hij tweette al in 2020 lyrisch over hun debuutalbum. Toen de band Seven Bridges Road opnam, vroegen ze Combs of hij mee wilde zingen. En tot hun verbazing zei hij meteen ja. Het resultaat is een hechte meerstemmige versie van de Eagles klassieker. MUZIEK

een bijzonder verhaal achter dit nummer. Twee dagen voor zijn allerlaatste concert bracht countrylegende Alan Jackson deze cover van de Orleans Hittig uit als een verjaardagscadeau voor zijn vrouw Denise. 50 jaar geleden zag Jackson haar voor het eerst een cheerleaders routine oefenen op precies dit nummer. 3 jaar later trouwden ze en na 50 jaar samen gaf hij het lied nu een countryjasje.

0: Warm aanbevolen.
1: Voor wij het wisten was Natalie Hemby al 20 jaar de stille kracht achter tientallen hits van anderen. Ze schreef nummers voor Miranda Lambert, Little Big Town, Kacey Musgraves en zelfs Lady Gaga's Oscar-genomineerde Always Remember Us This Way. Ze won al 2 Grammys, onder meer voor haar bijdrage aan I'll Never Love Again uit The Star Is Born. In 2019 stapte ze zelf het podium op als lid van supergroep The High Women, samen met Brandi Carlile, Maren Morris en Amanda Shires. Dat gaf haar het zelfvertrouwen voor haar tweede soloalbum Pins and Needles uit 2021, waarop deze 3 nummers staan. Heroes, het openingsnummer, gaat over de ontnuchtering die komt kijken bij het ontmoeten van je idolen.

Een luchtig en charmant nummer van Caleb Sutton, Howdy Ma'am, is precies het soort speels ouderwets aandoende country nummer met een knipoog, gebracht met een frisse hedendaagse productie.

Eric Pasley, die zijn sporen als hitschrijver al ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

Willow Evelyn staat deze week in de spotlight met haar tweede album Pink Pocket Pistol. Evelyn omschrijft de plaat zelf als donkerder en mysterieuzer dan haar debuut met een jaren 60 country gevoel, opgenomen in slechts een week tijd. Op het album duetteert ze met onder andere Jason Isbell en Caitlin Butts. Hell in a Handbag en Willie Won't laten precies horen waar Evelyn onbekend staat. Puntige, dubbelzinnige teksten vol woordspelingen, gebracht met een hoge brutale stem tussen kwetsbaar en gevaarlijk in.

Ik sluit af met Dennis Ledbetter en I Don't Drink Anymore. Stevige, traditionele country van een artiest die niet schroomt om de duistere kant van heartbreak en drank eerlijk te bezingen. Een treffende titel om deze aflevering mee af te sluiten. Dat was Crossroads voor deze week. Van de mariachi-pracht van Linda Ronstadt tot de scherpe pen van songwriter Natalie Hemby. Van Willow Evelyn's gitzwarte humor tot het ontroerende afscheidscadeau van Alan Jackson aan zijn vrouw. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia

0: voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Emma Wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Welkom luisteraars, welkom hier bij een nieuwe aflevering in mijn Wiener Volksmuziek hier op de radio. En we gaan weer net als elke week al jarenlang gezellige muziek draaien uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Tirol. Weer lekker gezellig non-stoppen achter elkaar met heel veel gezellige muziek. Met nieuwe singles, met album van de maand, al sinds van Monica Martin. En we hebben ook nog een artiest van de week. En straks in het tweede uur ook nog een coverplaat. Maar heel veel mooie muziek. We begonnen met Amore Mio van Mark Pieger samen met Daniel Dusenvliet op zijn trompet. Afgelopen zondagmorgen was natuurlijk weer de zoveelste uitzending van Immerwiede Sonntags. Met Die Amigos, Ross Anthony, Julian Rijm, Jolina Drews, Mark Pieger, Tanja Lesch, Die Draufgänger, Uwebussen, Mark Keller, Neolicht en nog veel meer artiesten. En daar komen er ook weer een paar voorbij dit uurtje. En daar begonnen dus mee Mark Pieger. Julian Rijm komt voorbij uit Immerwiede Sonntags, Die Draufgänger, Uwebussen en Kieran Keizer, die deed mee met de hitcompetitie vorige week ook al en die won en vandaag ook weer. En we gaan de drie platen van hem draaien zometeen. Mila Tine Carazon, Tumo Merci Suffier en La Escalera. Kieran Keizer als artiest van de week. Nou, even snel de volgorde van de muziek die ik voor jullie ga draaien. Julian Rijm, Die Jonge Wallensteiner, Die Draufgänger, Uwebussen, Tellberg Baum, Francine Jordi uit Zwitserland, Lats Vest, ook uit Zwitserland, Monica Martin, Het Album van de Maand, Summerland, Neonlicht, Linda Veller, en dan die Kieran Keizer, en Marita en Marcel en de Tielentale Mander sluiten af. Dus luister maar lekker weer non-stop hier bij Immerwiener Volksmuziek. Ik zou zeggen veel plezier en tot zometeen aan het eind van deze uitzending.

alweer het eerste uur van deze uitzending van Immer Wieder Volksmuziek. Je hoorde heel veel gezellige muziek. We eindigden met Tile Talamander. Atone, Atione, Atione. Daarvoor Marit en Marcel met Sanne en Herz. De artiest van de week, Kieran Keizer met La Escalera. Toenom Mercedes Suvrier, Miletene Carazon. En daarvoor Linda Veller met Bitsonne Ketens Leichter. Neonlicht, wens aan schönste is. Monica Martin van het album van de maand, Summerland. En de titel was Perhaps in Winter. Was de bouwer niet kent, vriest er niet. Van Let's Wets. Francine Jordi, nu voor einde zomernacht. Even naar Zwitserland. En vanuit Zwitserland gingen we naar Tillertaal. Terburg Baum, I last die niet geën. Uwe Boese, Schenk deed hem taak einde lekkeren. Die Draufkinger, wo is Florian? De jonge Wallensteiner, am allerliebste mitier, Jürgen Reim, Allo Vera. En de uitzending begonnen we met Amore Mio, Mark Pierge en Daniel Dusenvliet op zijn trompet. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Twee uur met nog een gezellig uurtje non-stop Duitsstalige klanken. Ik zou zeggen, tot zo.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag.

0: op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden, maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige Volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Welkom weer terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering Inuïde Volksmuziek. Net zoals in het eerste uur gaan we weer lekker non-stop verder met die gezellige Duitstalige klanken. We begonnen het tweede uur met Ich umarme die Welt van Ansgar Detters samen met Kerstin. We gaan zo verder met Marco Spiegel en zijn Avanti Avanti. Voor de rest komen voorbij de Tientale Halenloeper, Axel Fischer, de Muziekpiraten, de Monica Martin met de titel Till the Heart Caves On van het album Summerland. Ik weet niet of het Duits is of Engels, maar het is van het album van de maand. Patrick Lindner uit München, Ich bin verliebt in die Liebe. Marika, Zieletaal, Musistale Boyager, een oudje van Cindy Berger, de Vetsentale, een Foxbeat. En dan de coverplaat van deze week. Dat is er eentje van een plotseling overleden artiesten. Die ook heel veel, die ook natuurlijk in Duitsland veel optrad. En ook bij de shows van Florian Zilbereisen regelmatig te zien was. Ik heb het over Bonnie Tyler. We gaan een hele grote hit van haar draaien. It's a Heartache. En dat is natuurlijk Les mijn knieën. Dat is de Duitse vertaling van Wenke Meijer. En dan gaan we naar weer het album van de maand van Monica Martin, Summerland. Dus steeds de album van de maand. En de titel is Crying. De allernieuwste single van de Nederlander Ruud Abhoff. 30 jaar musicieren gaan voor jullie draaien. Die cappuccino's eindigde dit uurtje van Inuïde Volksmuziek. En we gaan dus zometeen verder met Marco Spiegel en Avanti. Avanti, welkom weer bij deze uitzending van Inuïde Volksmuziek.

0: Ja, dit was het weer voor deze week. Immer wieder Volksweek zit er alweer op. Lekker 2 uur non-stop gezellige Duitsstalige klanken. En je hoorde achter en volgens van als laatste naar het eerste nummer. De Cappuccino's met Boom Boom by Lando. De Cappuccino's natuurlijk een combinatie tussen Nederlanders en Duitsers. Ruud Appelhof, die 30 jaar in het muziek zit en die daarover zong. 30 jaar in muzicieren. Ruud Appelhof natuurlijk uit Limburg. Van het album Summerland van Monica Martin, een Engelstalige single, Crying. De coverplaat van deze week was van de vorige week overleden Bonnie Tyler, It's a Heartache. En de Duitse versie van Wenke Meyer, Laat mijn knie, Joe. Foxbeat hoorde je nog, Ik schenk nu door einde nacht. De Vetsentaler, Vetsenkaui. Een oude, gouden ouwe van Cindy Berker, Immer wieder Sonntags. De Missiestaler Boyaris van Mario K. Patrick Klinter, Ik ben verliefd in de liefde.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
3: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. 2 Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden 1000 demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle...

0: Schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met de uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.

0: Ja, welkom weer op deze zaterdag bij Radio Stad Montfort. Zaterdag 12 uur, dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. En hij zit naast me, de one and only, de enige man met pet op de radio, Kees van Hattem.
1: Dat bedoel ik, we zijn er weer. Gelukkig wel, hè? Kees, ik heb er weer zin aan.
0: Ja, hè? Ja. Nog gevist vannacht?
1: Ik heb niet gevist, nee. Nee, je wordt ergens in augustus, hebben we de laatste wedstrijd geloof ik.
0: Augustus, laatste, kijk.
1: Maar tussendoor ga ik nog wel even keer, want ik ga vanmiddag eens
0: even... Ja, je moet wel oefenen.
1: Ik had eerst vanmiddag even Dennis een paar appjes sturen wanneer die kan. Dus even lekker gaan zitten.
0: Dennis is druk aan het schilderen. Met
1: ja, die is, het is nu goed weer natuurlijk voor de schilders.
0: Ik fiets er net hier naartoe. Ik ben helemaal niet meer gewend de jas aan te doen.
1: Nee.
0: Ik vond het koud.
1: Het was erg koud. Ja, zeker te weten. Daarom maak ik mijn spijkerjasje weer aan.
0: Ja, toch maar weer het weer goed in de gaten houden. Maar daar gaan we het straks over hebben. Wat gaan we vandaag allemaal doen, Kees? We hebben een redelijk vol programma. We hebben gelukkig, mogen we misschien wel een keer zeggen, geen overleden artiesten.
1: Nee, we hebben geen overleden artiesten waar we mee hoeven te beginnen. Dus.
0: We gaan gewoon lekker onze eigen muziek draaien. Verder hebben we uiteraard eerst uur het sportoverzicht. We hebben de nummer 1 in de Nationaal Top 40. We gaan even bellen met chef-kok Ries Verburg van restaurant Kasteel Montfort, die weer een heerlijk recept voor ons heeft voorbereid. We hebben het nieuwsblok met Montforts nieuws, met het weerbericht en ook de uitgaansagenda. En verder ook het thema van de week van de maand komt voorbij. En uiteraard ook tegen de klok van 1, de Guilty Pleasure.
1: Ja, klopt. Volgende en meteen even een huishoudelijke mededeling, want volgende week zijn wij er niet.
0: Volgende week zijn we er niet.
1: Nee,
0: dan zit ik in Duitsland.
1: Dan zit jij in Duitsland en daar hebben we ook meteen het eerste nummer opgezet, toch? Don't go.
0: Oh, ik dacht dat het een boodschap aan de luisteraars was. Dan blijf lekker luisteren vandaag.
1: Dat is het ding dat zeker is, ja.
0: Don't go. Yazoo.

0: De Australische formatie The Temper Trap van het album Conditions was dit hun grootste hit, Sweet Disposition. En daarvoor draaiden we de heerlijke klanken uit de jaren 70, 80. Yazoo!
1: 80, ja. Met 80
0: Don't
1: jaren.
0: Don't Go.
1: Yes.
0: Met, hoe heet je ook weer, de zangeres?
1: Vraag ik me wel.
0: Ja, waarom begin ik eraan? Ik wist dat we het allebei niet wisten.
1: Nee. Ik zat er ook over na te denken, maar ik ken er 1, 2, 3
0: ik
1: niet uit.
0: Ik zit Annie Lennox in mijn hoofd, maar dat is niet goed, want die was van
1: een andere band.
0: Waar ik ook de naam weer niet van weet. Ja, we worden allemaal ouwe, Kees.
1: Ach ja, laten we de sport maar in starten, vind je niet?
0: Alsjeblieft, dat heb ik gewoon opgeschreven, dat hoef ik niet te onthouden.
1: Komt-ie.
0: Ja, de sport, het gaat me over een aantal dingen op het moment. Dat is voetbal, het is wielrennen en Formule 1.
1: Ja, klopt.
0: Dat zijn de hoofdmotoren. Ja. De rest ligt ook trouwens behoorlijk stil allemaal.
1: Ja.
0: Zomerstop, zomervakanties. Voetbal, ja, er zijn eigenlijk nog maar de 4 ploegen bezig met voetballen. De clubteams zijn langzaam allemaal weer in voorbereiding.
1: Ja, klopt.
0: En de eerste voorrondes van de Europese voorrondes. En daar dan de voorrondes van, die zijn er zelfs een beetje aan het beginnen.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben het natuurlijk over de WK. Afgelopen week waren de halve finales. Frankrijk nam het daarin op tegen Spanje. En een hoop mensen dachten toch, ja, dat gaat Frankrijk wel winnen, omdat ze gewoon de betere spelers hebben.
1: Ja.
0: Nou heb ik die wedstrijd gezien en jij denk ik ook wel.
1: Klopt.
0: Je kan heel veel goede spelers hebben, maar je moet een team hebben.
1: Je moet een team hebben, ja.
0: En dat blijkt als het allemaal Hosanna José gaat bij Frankrijk, dan is het wel een team. Maar als het een beetje tegenslag is.
1: Nee, dan wordt het toch een heel vervelend ploegje.
0: Dan gaan ze muiten.
1: En
0: muiten is goed richting het tegenstander, maar ook naar elkaar toe.
1: Naar elkaar toe, ja.
0: Ik zie ook een Mbappé, wat een fantastische voetballer is, dat dan ook weer hoofdschuddend weglopen. Nee, je moet juist...
1: Juist, inderdaad, ja. Ik vond Dembele, vond ik... tegenvallen. Ja. Die zat niet in zijn topvorm, zeg maar.
0: Ik zat laatst een stukje podcast te luisteren en te kijken op televisie, waarbij Van der Vaart en Sneijder op tafel zaten. En dat was nog van voor de WK.
1: Ja.
0: Die hebben het dan ook over een Dembele. Ze zeggen dat hij is een fantastische speler.
1: Ja.
0: Maar soms speelt hij wedstrijden, dan wil je hem in je amateurteam niet meer.
1: Nee.
0: Hij kan of een 3 scoren, of een 9.
1: Ja. En dat was afgelopen week inderdaad een 3.
0: Spanje won terecht met 2-0 en staan nu in de finale. En gaan het in de finale opnemen tegen Argentinië, die Engeland versloegen. En als je het over een team hebt...
1: Ja, dat moet ik ze nageven.
0: Dat kan je niet ontkennen dat Argentinië een team is.
1: Ja,
0: die gaan voor elkaar door het vuur.
1: Ja, en ze bleven gaan en gaan. Ze kregen ook de beste kansen. Laten we dat even opstellen. Ze speelden geweldig goed.
0: Ja. Maar goed, toch kwam Engeland op een 1-0 voorsprong. Ja. Door een goede, snelle kaart.
1: Toen had iedereen nog hoop.
0: Maar daarna heeft Engeland het ook... vind ik aan zichzelf te wijten.
1: Absoluut.
0: Want wat gingen ze doen?
1: Teruglopen voetballen. Ja, en
0: er is een statistiekje dat na die 1-0...
1: Ja.
0: De rest van de wedstrijd was het balbezit 18% voor Engeland en 82% voor Argentinië.
1: Ja. En die goals die konden niet uitblijven. Daar hoef je alleen maar op te wachten.
0: Ja.
1: En zeker met de spitsen die daar lopen en de voer die lopen.
0: Verder in die statistiek waar ik het net over had. Engeland heeft de bal nog, nadat ze 1-0 gescoord hebben, 28 keer naar elkaar toegespeeld.
1: Ja.
0: De rest alleen maar naar voren gehezen.
1: Ja.
0: We weten dat daar niemand loopt.
1: Nee.
0: En maar weer de volgende golf met aanval. Over je heen laten komen.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk gewoon laffe wissels.
1: Ja, inderdaad.
0: En het blijkt maar weer dat een Cruijff en een Vergaal in het verleden toch gezegd hebben, soms moet je als je op voorsprong komt, juist aanvallend wisselen.
1: Ja.
0: Want de tegenstander die gaat het achterin opengooien om maar proberen een goal te maken.
1: Ja.
0: En dan heb jij veel meer kans om het daadwerkelijk te gaan beslissen.
1: Inderdaad.
0: Argentinië...
1: Ik denk dat de nieuwe bondscoach bekend is.
0: Ja. Kees van Houten wordt maar assistent. Engeland gaat dus vandaag spelen om plek 3 tegen Frankrijk. En morgen de finale tussen Spanje en Argentinië. De tijd voor plek 3 is vanavond om 11 uur. En morgen is de finale om 9 uur. Dat is 2 keer 3 kwartier. Met, ik geloof, ook 3 kwartier pauze ertussen.
1: Ja. Klopt wel, ja. Want dat komt bij de Amerikaanse
0: show.
1: Ja.
0: Maar goed. Dan wielrennen. De Tour de France zit inmiddels de tweede week er ook op. En Pogacar staat nog altijd op 1, wat we al voorspeld hadden. Hij heeft inmiddels 3 minuten 36 voorsprong op Vingegaard. Hij heeft inmiddels ook 3 etappes gewonnen. En vandaag is ook weer een hele zware berg.
1: Vandaag is een hele, hele heftige.
0: En ik denk dat we de winnaar van vandaag ook wel weer op kunnen schrijven.
1: Denk het wel. En ik, het is heel simpel. Het wordt allemaal wel vrij voorspelbaar, moet ik ook zeggen. Het wordt een beetje heel vervelend om ernaar te kijken. Ja. Ten eerste, het is uiteraard de beste die er is. Dat is niet zeker.
0: Zou het misschien anders zijn als die Pogacar een Nederlander was. En daar zijn we allemaal hoogstaan naar hoogstaan.
1: Dan was iedereen heel erg blij geweest. Nee, maar er is gewoon geen ruk meer aan nu.
0: Nee, nou ja,
1: dat is wel jammer.
0: Ja. Vorige week wisten we al te melden dat Olaf Kooi de 5e etappe had gewonnen in een massasprint. En daar kwam van de week nog wel een etappe voor Nederland bij. Want etappe nummer 9 werd door Mathieu van der Poel gewonnen.
1: Ja, een hele knappe.
0: Die een hele knappe prestatie neerzet.
1: Ja, zeker weten.
0: Door iedereen op het snotverdoogde terrein.
1: Ja.
0: Dan de Formule 1. Deze week zijn we in België, in Spa aanbeland. Waar race 10 plaats zal vinden. Inmiddels 2 keer getraind. En nu zo'n beetje gaat training 3 starten volgens mij. Straks om 4 uur is de kwalificatie. En morgen om 3 uur de race. En Max deed het tot nu toe niet onaardig, Kees.
1: Nee?
0: Nee, de eerste training was hij zelfs de snelste.
1: Oké. Okay.
0: En in de tweede training derde.
1: Oké. Okay,
0: dat geeft de burger
1: dat geeft hoop, sowieso. Ja, zeker weten.
0: Hey Kees, ik heb een nieuwe slogan.
1: Ja?
0: Ja. Als we het hebben over toppers in de sport.
1: Dan hebben we het ook over toppers in de muziek.
0: En eigenlijk is in deze nummer 1 de muziek en de sport een beetje verweven.
1: Ja, ja, ja.
0: Want het is de themasong van de WK voetbal. Shakira is de artieste en we draaien Die Die.

0: Dat was de nummer 1 in de Nationale Top 40. Dai Dai van uiteraard de artiesten. Ik ben het even kwijt, Kees. Hoe heet je het weer?
1: Shakira
0: heet ze. Inmiddels hebben wij onder de knop onze masterchef uit Montfort.
1: Ja, vandaar ook dit liedje natuurlijk.
0: Ja, precies. Erg goed in popcorn. Ries, een hele goede middag.
2: Hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Heren. Ries, welkom in onze uitzending weer.
2: Dankjewel. Het is even geleden weer, hè?
0: Ja, het is zeker. Even geleden. De tijd vliegt voorbij.
1: Ja, je hebt ze
2: die niet voorstellen.
1: Ries, er zijn er die nemen alleen maar ATV-dagen op, geloof ik. Dus.
0: Ja, en wend er maar aan, Kees. Het bevalt me goed. Ries, vandaag al op het kasteel aanwezig, want het was een lunchpartij, geloof ik, hè?
2: Ja, we hebben een lunchje en zometeen hebben we allemaal auto's van een bepaald merk. Ik weet niet meer, Aston Martin.
0: Oké, okay,
2: ja. Komen er 70, die komen het erop in. En die hebben dan hier een borrel, witte garnituur en dat soort troep allemaal.
0: Mag jou dan een tip geven, Ries?
2: Nou,
0: blijf zelf lekker binnen, want dat zijn hele dure auto's. Jij maakt ze toch alleen maar stuk.
2: Ik maak stuk? Hoe kom je daar dan in? Dat is mijn vrouw, hè?
1: Oh, dan geef je meteen een ander de schuld.
2: Ja, wat is jij?
0: Even nog een ander vraagje, Ries. Vorige week was volgens mij Franse dag bij jullie.
2: Ja, dat was top, jongen. Dat
0: ja, ik was, hoe is dat gelopen?
2: Ja, dat was echt super. Dat was twee keer over... We hadden eerst alleen vrijdag en dat zat zo vol. En toen hebben we zaterdag erbij gedaan.
0: Ja.
2: Nou, ook dat zat lekker vol. Het was, je hebt al de liefste. Nou, dat moet je maar eens opzoeken. Die doet allemaal Franse chansons.
0: Ja.
2: Nou, en die speelde lekker, lekker ongedwongen. Lekker echt. Ja, we hadden natuurlijk top weer.
0: Ja.
2: We hadden allemaal leuke Franse gerechten hadden we gemaakt.
0: Ja.
2: En iedere keer hadden we... Tussen iedere gang hadden we een kleine amuse gedaan.
0: Ja.
2: Dus het was echt... De mensen hadden 8 gangetjes voor de prijs van... nou goed, dus het was echt super gaaf.
0: 8 gangetjes voor de prijs van 10.
2: Ja. Was, vandaag minder weer. Vandaag is minder weer.
1: Hey, er zat ook wijn bij, neem ik aan, toch, Ries?
2: Ja, mensen konden ook wijn bestellen.
1: Oh, oké, okay. Nee, dan is goed.
0: Franse wijn natuurlijk.
1: Daar bedoel ik.
2: Ja, allemaal Franse wijn natuurlijk. En ja, leuk. Het was echt... super gaaf. Mensen die bij elkaar gaan zitten en dat soort dingen, weet je wel. Ja, dus dan heb je echt een goede sfeer. Ja.
0: Hey, wat is het volgende agendapunt wat bij jullie in het kasteel op de agenda staat?
2: Nou, we krijgen natuurlijk eerst de 21ste volgende maand. Hoe noem je dat?
0: De nacht van Montfort.
1: Ja.
2: Ja
1: dus en de jaarmarkt.
2: Dus de jaarmarkt, nou, daar gaan we ook een leuke activiteiten hebben. We hier een bandje staan.
0: Okay,
2: we doen de Beast van Niels, weet je wel, grote 2 meter grilding.
0: Ja.
2: Barbecue ding, daar gaan we allemaal leuke dingen opmaken. Pulled pork, pulled chicken, pulled salmon gaan we erop maken.
0: Ja.
2: Nou goed, dat soort dingen allemaal.
0: Leuk.
2: En ook een lekkere steak en dat soort dingen. Dus we gaan echt leuke dingen doen.
0: Mooi.
2: Dus dat gaan we doen met een beentje. En we verzorgen mooi weer. Dus dat is allemaal leuk. Ja.
0: Dat is vandaag niet gelukt.
1: Nee, maar vandaag hebben ze een bouwtechniek.
0: Nee,
2: ja.
0: Dus, Ries, we hebben inmiddels de derde keer dat we uitzending met jou hebben, omdat je dan ons een lekker recept gaat vertellen. Wat heb je vandaag voor ons in petto?
2: Nou, we hadden vorige keer die Romanov, weet je wel?
0: Ja.
2: Nou, nu gaan we iets anders doen wat er wel een klein beetje op lijkt, maar wat je ook lekker tussen de middag als je zit met wat fruit en met wat dingen. We gaan een mascarpone crème gaan we maken.
0: Kijk.
2: Nou, mascarpone, dat is eigenlijk een kaassoort, hele lichte kaassoort. Ja. Die gaan we opslaan. We gaan slagroom opslaan. We gaan citroensap en citroenrasp gaan we opslaan. We gaan vanille opslaan. Dus het wordt een heel mooi gerechtje. Wat ik zeg, als je wat fruit hebt, wat frambozen zitten nu midden in de tijd.
0: Ja.
2: Dan ga je of kersen of dat soort dingen.
0: Ja.
2: Nou, je doet dan Dat bakje neerzetten, je doet een schepje erop en je kan lekker knagen. Het is niet gezond, want het is hartstikke vet natuurlijk, maar het is wel super lekker.
0: Ja, dus mijn aandacht heb je.
1: Ja, mijn ook.
2: Nee, het is heel simpel, maar het is lekker fris en lekker, weet je, echt lekker zo'n zomerding.
0: Ja, precies.
2: Je kan het als dessert doen, maar je kan ook lekker tussen de middag lekker een beetje fruitsalade met die crème erop. Ja. Oh jongen. Je vreet je vingers erbij op. Het is een gejat recept, dus dat mag je niet verder vertellen.
1: Nee, wij vertellen niks.
0: Maar je hoort er niet over.
1: Het enige is
0: wat wij doen, is dat we het recept, mits we hem van je krijgen, op Facebook gaan zetten.
2: Ja. Ik had gezegd, ik zal het even doen, maar er kwam er even weer wat tussen. Ja. Dit weekend ga ik het even doen.
0: Als je wil, heel graag. Dan kunnen de mensen die nu meeluisteren er ook van genieten.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Helemaal top, Ries. Ja. En als er weer vragen zijn, dan kan men jou altijd even tijdens werktijden op het kasteel of langskomen of even bellen, hè, als er vragen over zijn.
2: Ja, kan altijd. Ja. Nou, ja.
0: Helemaal top. We kijken alweer uit naar de volgende afspraak.
2: Oké, hartstikke goed.
0: Dank voor je tijd. Groetjes aan iedereen op het kasteel en blijf doorgaan.
2: Oké, hele fijne uitzending jullie.
1: Dankjewel, jongen.
2: Hoi.
0: Ries Verburgt, onze chef-kok in restaurant Montfoort Kasteel hier Pallendoek. Dus ga genieten van deze heerlijke frisse mascarpone met mascarpone slagroom.
1: Lekker. Ja.
0: Vanille.
1: Het is vet, dus het zal zeer zeker smaken. Het zal
0: absoluut lekker zijn. We gaan een hedendaags, maar toch ook is het nummer alweer een jaartje of 20 oud, denk ik, Kees.
1: Klopt.
0: De artiest heet Tiësto, kennen we allemaal. Thijs heet hij
1: Thijs eigenlijk.
0: En we gaan draaien Lethal Industry.

0: Eentje van Kees zijn verlanglijstje. De artiest heet Chicory Tip.
1: Ja, Son of My Father.
0: Son of My Father. Gaat het dan over je broer of over jou?
1: Ik denk over mij.
0: Ja?
1: Ja, ik ben het beste van het stel. Denk ik. Daar ga ik vanuit.
0: Ja, en daarvoor Chesto met Lethal Industry. En
1: ook geweldig nummer.
0: Dat Chesto toch heel veel...
1: heel veel goede muziek heeft. Ja, zeker te weten.
0: Ook heel veel betekend heb voor de Nederlandse muziekindustrie.
1: Absoluut, zeker te weten. En het enige waar ik het zat om laatst een interview met hem te kijken...
0: Ja.
1: En het enige waar hij heel vervelend vond natuurlijk, was dat hij niet op de Amerikaanse finale van het voetbal kon optreden toen. Daar was hij toen voor gevraagd. Ja. En door familieomstandigheden kon hij daar niet heen toen. En hij zegt daar ik nog steeds daar ik nog naar mee.
0: Hij vond wel ook op de Olympische Spelen en zo.
1: Ja,
0: bij de opkomst van de artiesten, van de atleten.
1: Atleten, inderdaad. Dus,
0: yep. We gaan het nieuwsblok in.
1: Ja, zouden we doen.
0: Met andere woorden. Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Happen.
1: De gemeente Montfoort sluit het jaar 2025 af met een klein tekort op de financiële balans. Het tekort van 34.000 euro wordt veroorzaakt door de wijzigingen die vanuit het Rijk in de loop van het jaar zijn doorgevoerd. Dus ja, je kunt daar niks aan doen als er iets wijzigt, dan kost dat geld.
0: Nee, nou ja, oké.
1: Ja, misschien moeten we daar Den Haag, het Rijk in Den Haag erop aanspreken.
0: Nou, ik denk dat de gemeente er gewoon rekening mee moet houden dat er af en toe inflatie is. En dat je apart houden.
1: Ja.
0: Maar goed, als ze echt die 34.000 tekort komen, kunnen ze dat wel bij ons lenen tegen een goed rentetarief.
1: Dus gaan wij wel redelijk goed regelen voor ze. Ja, zeker te weten. En alle paden in het stadspark zijn vernieuwd en is afgerond. En het ziet er inderdaad weer keurig uit. Je had het nog niet gezien.
0: Ik heb het niet gezien. Ik ga er zo eens even.
1: Ja, het zijn gele paden geworden, dus je kan er niet meer vandaan flikkeren mee dronken. Komt dat scheelt dan wel weer. Nou ja.
0: Ik heb nog geen weddenschap afgemaakt.
1: Follow the Yellow Brick Road heet dat. Okay, zo
0: Allemaal geel.
1: Ja, alles is geel. Goed, maar het ziet er wel mooi uit, inderdaad. Okay. En de herontwikkeling van het dorpshuis De Vaart gaat wederom een nieuwe ontwikkeling in. Want door de kostenstijging moet men de komende maanden opnieuw gaan verkennen hoe de plannen aangepast kunnen worden op de nieuwe kostprijs natuurlijk. Ja. We hadden dat natuurlijk al half en half van Erik Jan
0: gehoord. Een geleden hadden we het van Erik Jan gehoord inderdaad, ja.
1: Ja, en nu is de gemeenteraad er weer mee bezig, dus het wordt vervolgd.
0: Met andere woorden, de gemeente heeft een noodgeval, Kees.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, want,
1: ik denk het wel.
0: Dat was al soort van helemaal in kannen en kruiken.
1: Ja, klopt.
0: Laat Goldband daar nou een liedje over geschreven
1: hebben. Ja, bedoel ik. Het sluit lekker aan allemaal.
0: Laat hem lekker draaien. De Nederlandse formatie Goldband met noodgeval.

0: Ik vind dat ze heerlijke muziek maken. De Nederlandse formatie Gold Band.
1: Ja, leuk nummer ook, absoluut.
0: Zeker. Twee weken geleden reed ik terug vanuit Spanje, waar ik op vakantie was. En ook een goed uur de Gold Band opgehad met allerlei nummers. En dan ga je toch...
1: Toch, lekker.
0: Je wil steeds harder rijden.
1: Oh.
0: Maar gelukkig
1: uiteindelijk wordt het daar wel een nood geweest.
0: Nee,
1: dus
0: als je dat gaat doen, wel. Ja. Ja. Maar nee, dat is gewoon lekkere muziek.
1: Absoluut.
0: Het weerbericht, Kees.
1: Ja, ik heb het klaar.
0: Goed zo.
1: Ja, klaar. Ik heb het klaar staan om voor te lezen.
0: Wat is dit weerbericht, Kees?
1: Aanvankelijk overheerst de bewolking, maar in de loop van de dag komen op steeds meer plaatsen af en toe de zon tevoorschijn. De temperatuur stijgt van 19 tot 24 graden van noord naar zuid. Komende nacht ontstaan opklaringen en is het wisselend bewolkt. In noord is kans op een bui. Het kwik daalt naar een graad of 14. Maar morgen wordt het iets minder warm dan vandaag met 18 tot 22 graden. De zon is wel iets vaker te zien, maar er blijven stapelwolken aanwezig. En het blijft volgende week een beetje rond de 3, 24 graden hangen. Dus ik ben nog een weekje vrij, dus dat is wel lekker.
0: Ik moet zeggen, ik vind het lekkerder dan dat het tegen de tijd is.
1: Absoluut, zeker te weten. Die dagen dat het 38 graden was, dan wordt het toch wel lichtelijk. Dan worden er wel mijn shocken van. Nee.
0: De uitgaansagenda, Kees.
1: Ja, ik heb er niet heel veel. We komen in augustus nog wel even terug op de jaarmarkt.
0: Zeker,
1: daar gaan we ook wel even kijken of we iemand kunnen bereiken van de organisatie.
0: Ja.
1: Maar zaterdag 5 september is de Radiostad Montfoort Radio Bingo. Ook dat is niet in augustus vanwege de vakanties.
0: Ja.
1: En zaterdag 12 en zondag 13 september is de Open Monumentendag.
0: Kijk.
1: Dus dat was hem.
0: Schrijf die vast in je agenda.
1: Zo is het.
0: Helemaal goed, Kees. Ja, top.
1: Ja.
0: Top.
1: De artiest van de maand dan maar. Oh nee, dat was het.
0: Nee.
1: Nee, Ben.
0: Ja, maar moeten we dan wel de jingle doen, Kees?
1: Ja, laten we maar doen.
0: Doen we gewoon doen, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: Want anders heeft Ben het voor niks ingesproken.
1: Het is toch leuk.
0: Maar ja, we proberen het nog een keer.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Ja, en dus is het thema.
1: Thema van de maand. Ja.
0: Dat is flauw allemaal. Thema van de maand. We zitten midden in de zomer. Er zijn al mensen weg. Er gaan mensen weg.
1: Ja,
0: er zijn
1: zeker. De scholen hebben vanaf donderdag vakantie.
0: Vakantie, inderdaad. Dus we zitten midden in de vakantieperiode. Dachten wij dat het misschien wel leuk was om gewoon echt carnavals... Vakantiemuziek te draaien.
1: Ja, ja.
0: Tweede uur gaan we draaien een nummer van Joe Cocker. Summer in the City. Wat jou een vakantie
1: dus, dat is echt een vakantieertje.
0: En dit nummer is... denk alweer een jaartje 25, 30 oud. Yep. En we deden er allemaal een dansje op geven.
1: Ja, inderdaad. Ga je hem zo doen?
0: Nou, staat de webcam aan?
1: Ja.
0: Oké, nou, dan ga ik hem niet doen. Nee. We gaan luisteren naar Los Del Rio. Met, kan er maar één zijn. De Macarena!

0: het hele mooie gevoelige Without You van Harry Nilsson.
1: Ja, geweldig, geweldig nummer, absoluut.
0: De overgang was wel groot hoor, naar de macaroni.
2: Ja, vanaf de macaroni naar Without You is...
0: Best sprong.
2: Ja,
0: maar goed, absoluut. Wij maken hem gewoon.
2: Zo is het, want we draaien gewoon heerlijke muziek.
0: We draaien alles wat los
2: is. Zo is het.
0: We hadden nog twee open eindjes, Kees.
2: Ja.
0: Want we begonnen deze uitzending met Yasu. En toen zei ik met zangeres en toen konden we niet opkomen.
2: Nee.
0: En het is...
2: Weet ik nog steeds niet.
0: Alison Moyet.
2: Alison Moyet, ja, inderdaad, ja.
0: En toen dacht ik van, ik zeg Annie Lennox, van wetende dat dat fout was. Ja. Want die zat in de formatie Eurythmics.
2: Eurythmics, ja. Inderdaad. Ja, want ik zat weer met Roxette in mijn hoofd, dus er klopt er weer iets.
0: Van de formatie?
2: Eurythmics.
0: Ja, Roxette.
2: Roxette is, dat is dat vrouwtje wat overleden is.
0: Ja.
2: Uit Zweden, ja, die
0: Abba.
2: Ja, Abba.
0: Houden we het op, Abba. Hé, hey, we gaan naar de Guilty Pleasure Case.
2: Ja, klopt.
0: Er zit iemand aan de radio gekluisterd die niet kan wachten tot hij gebruikt.
2: En die is vandaag jarig.
0: Die is vandaag jarig.
2: Ja.
3: Guilty Pleasure.
0: De Guilty Pleasure. Zoals ik al zeg, vaak proberen dan iemand te vinden die rond deze dag jarig is. En toevallig vandaag is Joke van Engelen.
2: Klopt.
0: De dag
2: klopt,
0: vandaag
2: klopt,
0: echt
2: klopt.
0: Exact jarig.
2: Ja.
0: Joke, bij deze allereerst namens Kees en mijzelf uiteraard van harte gefeliciteerd.
2: Zeker weten, hartelijk gefeliciteerd.
0: Hele mooie dag mag worden met gezelligheid, met familie, vrienden, cadeautjes. Nou, van alles en nog wat.
2: En kom je er tegen?
0: Ja, precies.
2: Gewoon even lekker een knuffel
0: gewoon
2: geven.
0: Gewoon een knuffel geven.
2: Zo is het.
0: Een dikke kus op de wang, want Joker houdt wel van gezelligheid.
2: Zeker.
0: Hij vindt het helemaal niet erg om gefeliciteerd te gaan worden.
2: Nee.
0: Ik vroeg wat wil je dat we voor je gaan draaien, Joker? En je zei ja. Vaak is ze al een beetje in de reggae muziek.
2: Ja.
0: Vindt ze erg leuk. Dus Bob Marley en de Wailers. Veel meer, beter reggae kan je niet hebben.
2: Nee,
0: zeg maar.
2: Beter als dat kan je niet vinden. Nee.
0: En Three Little Birds is natuurlijk een van zijn tophits op dat gebied. En die hoort ze heel graag, dus die gaan we graag voor je draaien, Joke. Nogmaals, maak er een hele mooie dag van. Ik heb hier staan hoe oud je geworden bent. Ik zal het niet melden op de radio. Maak er een topdag van.
2: Zeker te weten, veel plezier.
0: En dat het een onvergetelijke memory mag zijn dat wij dit voor jou dragen.
2: Ja, dat dit er aan mag bijdragen, toch? Komt-ie.
0: Three Little Birds, Bob Marley.

0: sluiten we het eerste uur af met Dwayne Eddy met het nummer Raunchy. Lekker instrumentaal nummer.
1: Ja.
0: En er is een mooi verhaal over dit nummer. We kennen allemaal John Lennon en Paul McCartney als onderdelen van de band The Beatles uiteraard. Toen de Beatles nog niet gevormd waren, maar de twee mannen al wel vonden dat ze een bandje moesten gaan vormen, waren ze op zoek naar een derde gitarist.
1: Ja.
0: En Paul McCartney wist dat in de Cavern in Liverpool die avond een band zou optreden met George Harrison op gitaar. En ze zijn naar die club toe geweest en daar speelde George Harrison dit nummer van Dwayne Eddy.
1: Ja.
0: En dat was zijn sollicitatie om bij de Beatles binnen te komen. Sindsdien was hij vast onderdeel van de Beatles. Luister er nog lekker een secondje of 10 naar. En dan gaan wij zo naar het nieuws van 1 uur. En zijn we zometeen weer bij jullie terug. Tot zo!
1: Tot zo!
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van

0: Ether via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
1: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Ray.
2: Welkom terug bij het tweede uur van Tussen 12 en 2 met Kees en Dree op deze zaterdag de 18e juli. Wat gaan we het tweede uur allemaal doen, Kees? We hebben een vol programma.
3: Ja, inderdaad.
2: Alle items zijn lekker gevuld. We hebben zometeen een Nederlandstalig verzoeknummer. Uiteraard hebben we een cabaretfragment. De Kees Classic komt uiteraard weer voorbij. En we hebben ook nog een nummer in het thema van de maand.
4: Goedemiddag allemaal.
2: Zo en we beginnen het. Met een nummer speciaal voor onze grote vriend Bart.
4: Ja, en we hebben geen overledenen deze week. Hè? Nee, dus dat niemand denkt dat er iemand van Fleetwood Mac overleden is. Dat is dus niet zo.
2: Maar niet de afgelopen week.
4: Nee. En we gaan hem lekker voor Bartje draaien.
2: Voor Bartje toch? Draaien, ja. Ging hij nou onder de douche staan? Of
4: ging onder de douche staan. Ja? En hij zou er ergens iets indouwen, zei hij. Maar
2: een sticky
4: had hij
2: toch. Ik snap er niks van. Maar goed. Komt-ie, Bart.
4: Ik zou zeggen, don't stop.

0: Een mooie combinatie van artiesten, Kees.
1: Ja,
0: informatie Counting Crows met het Nederlandse Zeeuwse Bluff. Holiday in Spain.
1: Je had ze gezien bij Concert at Sea.
0: Concert at Sea, ja, dat is natuurlijk een evenement georganiseerd, bedacht door
1: Bluff.
0: Door Bluff. Ja. En daar traden ze van de week, tenminste ik zag het op televisie, ja, ze hadden de Counting Crows weer bereid gevonden om dit nummer met hun te spelen. En dat was weer kippenvel.
1: Ja, absoluut. Geweldig.
0: Goed nummer.
1: Ja, absoluut.
0: En Holiday in Spain. Breng me weer even 3 weken in de tijd terug. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Want je was ook op Holiday in Spain.
0: Ik was ook op Holiday in Spain. Ja. Zo is dat. Zo is dat. Hé, hey, we gaan snel verder met het Nederlandstalig verzoeknummer,
1: yes.
0: Kees.
1: Klopt.
0: Want afgelopen donderdag was de vrouw van jouw maatje op de woensdag jarig.
1: Ja, klopt.
0: Femke, die was jarig.
1: Ja.
0: En ik vroeg haar de dag ervoor van, wat kunnen we voor je draaien? En ze zei eigenlijk, nou, morgen wordt fantastisch.
1: Ja. Want erop was er niet, want die zat in de Apeldoorn. Die werd als die dans aan het lopen. Dus vandaar dat het fantastisch werd.
0: Nee, morgen wordt fantastisch is een nummer van Acta en Munnik. En dat wil Femke graag horen. En ja, misschien dat wel het motto van ons allemaal moet zijn. Om
1: zo wat
0: rooskleuriger de toekomst in te kijken. Gewoon denken, morgen wordt fantastisch.
1: Zeker te weten, nou en of.
0: Ja,
1: zo is het.
0: Femke nogmaals, van harte gefeliciteerd.
1: Hartelijk gefeliciteerd, meisje.
0: Hoop dat je een mooie dag hebt gehad. En dat Rob, ondanks dat hij er niet was, je toch een klein beetje verwenden.
1: Denk het wel.
0: En anders doet hij het morgen.
1: Als hij niet gesmolten is met die hitte natuurlijk van het lopen.
0: En anders doet hij het morgen. Want morgen?
1: Morgen is fantastisch.
0: Morgen wordt fantastisch.
1: Oh ja.
0: Aan de Munnik.

0: We draaien niet zo heel vaak Duitsstalige muziek, Kees.
1: Nee, inderdaad.
0: En dit is wel een hele mooie, moet ik zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik kwam voor jouw verlanglijstje. We hebben het over Herbert Grönemeyer.
1: Ja.
0: Het hele mooie...
1: Mensch.
0: Van het album Was Moes Moes.
1: Was Moes Moes. Ja, ik zeg verder niks.
0: Nee. We gaan vaker Duitse talige muziek draaien.
1: Ja, ja, ja. Er is best wel heel veel goede Duitse muziek gemaakt. Absoluut.
0: Zeker, ja.
1: Nee, nee, ik niet overtuigd 3 jaar geleden. Dat is...
0: Op 40, 45 toeren. We gaan maar het cabaret vragen.
1: Laten we dat maar doen.
0: Ja.
2: Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment deze week van Christel de Laatst, de Brabantse comedienne.
1: Ja.
0: Ze wordt toch steeds bekender en gaat steeds meer optreden. En dat gaat heel erg goed met Rikswaaier van de Jan Boele trouwens.
1: Ja. En Wil.
0: En Wil. Die komen voorbij even in de studio. Christel de Laatst, in dit geval gaat ze het hebben over het maken van een vakantie met een bus.
1: Oké. Okay.
0: Dus een busvakantie.
1: Aha.
0: En dat vindt ze op zich leuk,
1: ja.
0: Maar er zitten ook wat nadelen aan.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Bijvoorbeeld dat er een chauffeur aanwezig is. Dus we gaan luisteren naar Christel. Komt zo.
3: Kijk, er is niks mis met een busreis. Op zich niet. Je hebt goede stoelen, voldoende beenruimte. Geen probleem. Uw koffers worden in de bus gezet. Als je op een hotelkamer komt, staat de koffer vaak al in de hotelkamer. Dat was van mij niet het probleem. Maar die buschauffeurs. Wij hadden Harry. Ik zal Harry even omschrijven. Harry had een blauwe broek, een wit met blauw gestreepte blouse en een grijze spencer. En Harry had een hele grote snor. En af en toe had Harry contact met ons via de binnenspiegel in de bus. Er zit een binnenspiegel in de bus. Zo, hier zo. Ik kan die af en toe... Hey. En Harry zat wijdbeens achter het stuur van zijn touringcar op zo'n verende stoel. Ja. En we waren nog geen 10 minuten onderweg of Harry pakte een microfoon. Zo'n krakende uit de jaren 90. Hey. Dames en heren, van harte welkom in deze touringcar. Mijn naam is Harry en deze reis ben ik uw buschauffeur. En zoals jullie kunnen zien, bij men zit het wel snor. De bijrijder van deze reis is Frits. Fritsie! Frits gaat deze reis over de warme en de koude dranken. Mochten er problemen of vragen zijn, kunt u altijd naar ons toe komen. Wij zijn te vinden voor in de bus.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Ray.

0: Het nummer heet Suite of Dreams en dat is van de Ierse formatie U2 die op 7 juli dit nummer uitgebracht hebben. En, het begin moet ik even wennen, maar later inderdaad, Kees, komt zeker de onmiskenbare U2-klanken.
1: Zodra die Edge invalt, dan wordt het echt precies, U2 weer, vind ik.
0: Ik zit even te kijken. U2, ze bestaan al sinds 1978.
1: Ja.
0: En het is redelijk uniek dat ze al sinds die tijd hun formatie, de vier bandleden, zijn de vier bandleden. Ja. Er zit geen verandering in.
1: Nee.
0: Alle andere bandleden alle andere bands hebben er wel eens een wisseling.
1: Ja.
0: Oorspronkelijk heette U2 trouwens Feedback.
1: Ja.
0: En later ook The Hype.
1: Ja.
0: En in 1978 werd het U2 en toen zijn ze ook langzaam bekend geworden.
1: Ja.
0: En ik denk dat Nederland daar absoluut een stukje mee geholpen heeft.
1: Zeker, maar het was natuurlijk een geweldige liveband. Zeker is. En
0: even
1: voor de helderheid.
0: Een van de landen buiten Ierland, werd Nederland.
1: Ja, zeker te weten. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ze zeker in de beginperiode Boy. Toen heb ik ze regelmatig gezien.
0: Ik moet ook zeggen, ik vind dat nog steeds de eerste drie, Boy, War, October, de mooiste albums.
1: Ja, absoluut, zeker te weten. Ja, nou en af. Die Unforgettable Fire vind ik ook wel geweldig, hoor.
0: Ja.
1: Vanaf Atomic Bomb ben ik lichtelijk afgehaald.
0: Wat minder, ja, precies.
1: Maar geweldig.
0: Ja, zo is dat.
1: Zeker te weten.
0: Kees, het is weer tijd voor het orgeltje, want de Kees Classic staat voor de deur. En ik moet zeggen, ik vind het wel leuk dat je nu een keer een nummer hebt. Een beetje uit je comfortzone, volgens mij.
1: Ja, zeker. Maar ik vind dit een geweldig nummer. En we draaien niet heel veel Duits. We hebben het ook niet vaak over Fransen. Maar daar gaat dit wel over. Want dit gaat echt over een Franse.
0: Het gaat over Frans-Duits.
1: We gaan het hebben over Stardust.
0: Ja.
1: Jarenlang deed de Franse muziekindustrie helemaal niets in het house music wereldje. Totdat de DJ Alan Braxe, zanger Benjamin Diamond en Thomas Bangalter in 1997 een tijdelijke samenwerking aangingen. Vooral de laatste is waarschijnlijk de allerbekendste van het trio, alhoewel het niet meteen een belletje doet rinkelen. Maar hij is een van de medeoprichters van het Franse electro-duo Daft Punk.
0: Daft Punk, ja.
1: Wat hij samen met Guy Emmanuel de Homon Christo in 1993 opricht en een regelrechte hitmachine wordt. Muziek wordt Bangalter al vroeg met de paplepel ingegoten, want hij is de zoon van de succesvolle Franse disco-producer in de jaren 70 en 80, Daniel Bangalter. En deze werd onder andere bekend door zijn projecten met Ottowan en Gibson Brothers. Geniet nu van het muzikale monument en een van de pareltjes van Thomas Bangalter. Zowel met Daft Punk als een eenmalige samenwerking zoals deze. Music Sounds Better With You onder de naam Stardust.

0: Nummer van een van de beste albums misschien wel ooit gemaakt. Het album heet Deja Vu en het nummer Carry On. En we luisteren naar Crosby, Stills, Nash & Young. En je hebt het al over het gitaarspel van Stills.
1: Ja, Steve Stills is wel denk ik is een geweldige muzikant en een geweldige gitarist. Absoluut, zeker weten. Maar
0: wat met name hun vier onbekend staan is de samenzang.
1: Samenzang, ja. De combinatie van.
0: Ja. Grandioze muziek.
1: Zeker.
0: We gaan het weer eens hebben over ons thema, Kees.
1: Ja.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En dat is niet de artiest van de maand dus, maar inderdaad het thema van de maand. Nogmaals, de maanden juni en juli hebben wij aangegrepen om lekkere zomervakantiemuziekhits te draaien. Nummers waar je de vakantie in je bol krijgt.
1: Ja.
0: En het eerste uur draaiden we de Macarena van Los Del Rio. Dit nummer zei jij een aantal weken geleden al. Van eigenlijk is dat mijn favoriete...
1: Ja, Summer in the City vind ik echt. Dat is een geweldig nummer. Absoluut. Ook uit de jaren 60 natuurlijk al.
0: Er zijn ook meerdere artiesten die het gezongen hebben. Maar...
1: En dit is van Joe Cocker. Dit is de cover van.
0: Ja.
1: We gaan hem lekker inzetten, of niet?
0: Had je hem eigenlijk van een ander in gedachten?
1: Nou, dit verschilt niet zo heel veel.
0: We gaan hem lekker draaien. Kees, je korte broek kan aan.
1: Die heb ik al aan.
0: Pak je tequila bij de hand en je zwembandjes. En Summer in the City, Joe Cocker.

0: We hadden het over dat we niet zoveel Duitse muziek draaien, Kees. Deze band, The Whitest Boy Alive, komt uit Berlijn, uit Duitsland. En alhoewel de zanger komt dan weer uit Noorwegen. En dit nummer, Burning, vind ik een erg lekker nummer. Het staat op het album Dreams.
1: Ja, geweldig nummer. Ja, absoluut, zeker weten.
0: Hey, we hebben nog tijd voor één lekker lang nummer. Ja. Komt voor jou af lang lijstje, maar het had ook zeker op de mijne gestaan. Ja. Creedence Clearwater Revival. Keep on Chuglin. En de naam misschien nog wel Cliff Richard of zo.
1: We zien het wel.
0: We zien het wel.

0: Ja, zo zit het er weer op. 2 uur tussen 12 en 2 met Kees en Dre hier bij Radio Stad Montfoort. Even voor de luisteraars alvast. Volgende week zijn we er niet.
1: Nee, we zijn er niet.
0: Maar over 2 weken zijn we zeker weer van de partij. En zo gaan we de zomer wel doorkomen. Met een keertje wel en een keertje niet.
1: Zo is het.
0: We gaan snel wat mensen bedanken, Kees. We bedanken Ries Verburg voor zijn recept. En we gaan het allemaal nalezen op onze Facebookpagina wat hij voor ons bedacht heeft. We bedanken Joke van Engelen voor haar Guilty Pleasure. En Femke den Hartog voor haar Nederlandstalig verzoeknummer. Wens iedereen een goed weekend. En nogmaals, tot over 2 weken.
1: 2 weken
0: zijn we
1: er weer.
0: Dan zijn we weer bij jullie terug.
1: Doei!

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5.

0: op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,5 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Ja, luisteraars, mijn naam is Marcel Wolf. Naast mij zit Gerard Elink, die weer voor de techniek zorgt. En ik ben er weer na een tijdje afwezig geweest te zijn. Ik heb Gerard gevraagd of ik eigenlijk nog wel terug mocht komen, maar hij maakte eigenlijk niet veel bezwaar. Dus ik waag het er maar op.
3: Dat zal wel moeten, anders wordt hij ontslagen, dat heb ik al gezien.
2: Ja. Nou ja, ik heb een tijd geen salaris gehad.
3: Nee, we staan hier op een urencontract. Hè?
2: Maar goed, ik wil beginnen vanavond met een jazzbeest. We gaan vanavond weer lekkere warme muziek draaien, aangepast aan het weer. En ik begin daarom met niemand minder dan Tania Maria. Zij zingt en begeleidt zichzelf op de piano. Verder wordt ze begeleid op de gitaar door Eddie Duran, op bas Rob Fischer, drums en percussion Vince Latino en nog eens een keer percussion Willie T. Colon. En het nummer, dat is nummer 2, hè? Ja. It's not for me to say.

0: Ja, Tania Maria, dit was een rustig nummer. Die zijn prachtig, maar ze kan ook tekeer gaan. Maar dat deed ze nu niet. It's niet. It's not for me to say.
1: Dan ga ik verder met de muziek uit Cuba. Orkesterorigineel de Manzanillo. Ja, dat is muziek maken ze. En dat is voor mij een mooie herinnering aan een heel prachtige vakantie, jaren en jaren geleden. In Santiago de Cuba, daar heb ik ze gehoord. En u gaat nu luisteren naar dit heerlijke orkest. Nou, een stuk dat is getiteld El Mal Tiempo y Paso.

0: Ja, dat was muziek uit Cuba, het orkestorigineel de Manzanillo. En zij speelden El Mal Tiempo y Paso.
1: Ja, ik blijf ook nog even in Cuba. En wel met Miquelito Cuny. En het nummer wat hij gaat doen is Hoy el Caronero.

0: En dat was Michalito Cooney met Hoy el Caronero.
1: En we blijven bij Cuba. Ja, die mensen zijn tegenwoordig zo moedig daar door de blokkades van Amerika. Maar ze zijn altijd goed gemutst en maken altijd muziek. Zo ook Isaac Delgado. En ik ga nu iets draaien van zijn album De Malecón, die prachtige strandboulevard in Havana. En het laatste nummer van dat mooie album. Dat is heel toepasselijk. La vida es un carnaval. Dat kan ik zelfs nog begrijpen wat hij bedoelt. Het leven is een carnaval. Cubaanse versie door Isaac Delgado.

0: La Vida et un Carnaval, op zijn Cubaanse, moet ik zeggen. Het werd gezongen door Isaac Delgado.
1: Vervolg ik met Paulinho da Costa en het nummer I'm Going to Rio.

0: En dat was Paulinho da Costa met I'm Going to Rio.
1: Ja, het afgelopen weekend vond het 50ste North Sea Jazz Festival plaats in Rotterdam. Het werd veel uitgezonden op de televisie en het was gewoon leuk. Ik was lekker thuis. En ik heb veel gekeken. Het was zeker de moeite waard. En op een gegeven moment kwam ook weer de Afrikaanse zanger Youssou N'Dour voorbij. En dat deed me denken aan jaren terug dat hij een fantastisch optreden had. Wat ik bijgewoond heb samen met zangeres Nena Cherry, dochter van trompetist Ton Cherry. En zij zongen en speelden toen een stuk wat een grote hit werd, 7 Seconds. Ga je luisteren naar Youssou N'Dour en Nena Cherry.

0: Seven Seconds, ja, dat was een grote hit een x aantal jaren geleden. Door de zanger uit Senegal, hij was ook nog even minister van Toerisme, Youssou Dour, samen met zangeres Nena Cherry. Seven Seconds.
1: Ja, en als we zo'n tropisch programma maken, dan komt u er niet omheen. Dan ga ik altijd een keer Holger Louwman draaien. Dit is opgenomen in Trinidad, waar hij een tijd heeft gewoond. En het nummer Pen, Night and Day.

0: Ja, dat is toch een van mijn favoriete cd's. Holger Louwman en dit keer met Pen, Night and Day.
1: Ja, afgelopen zondag zat ik thuis een beetje uit te puffen van de hitte. En het was de hele dag Noordzee Jazz Festival. Dus ik heb heel poos zitten kijken en ik viel eigenlijk midden in een concert van Mari Vroes. Nooit van gehoord. Maar was een fantastische zangeres. Gitarist uit Brazilië en zij speelt heerlijke muziek. Zingt mooi. En het is een beetje een mix van samba, bossa nova en nieuwe Braziliaanse ritmes. Ga je luisteren naar Mari Vroes met Mocca.

0: Mokra, het werd heerlijk gezongen op zijn Braziliaans door Marie Vroes.
1: Ja, en dan heb ik nu een cd waar een heleboel wit geschreven is op geel. En dat is niet te lezen. Dus we zullen maar even niks zeggen dan alleen maar de titel van het nummer. Essa Mokra Ta Diferente.

0: Essa moça.
1: En dat was dan Essa Moca Ta Diferente.
2: Gaan we verder met een groep Cubaanse vrouwelijke muzikanten. Ja, girl power zou je kunnen zeggen. En dat is vandaag de dag heel gewoon. Maar toen deze cd gemaakt werd, was het nog vrij bijzonder. De groep heet Ana Caoinha. En van hun gaat hij beluisteren Amor en Novat.

0: Ja, en dat was Ana Conyana uit Cuba met een nummer getiteld Amor en nog wat, ik weet het niet precies. Daarmee zijn we, maar dat zal mezelf even zeggen,
1: aan het eind gekomen van het eerste deel van deze jazztuin. We gaan er even voor uit voor het nieuws. En daarna gaan we door met het tweede deel van

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Ja, en dan zijn we nu toe aan de tip van Jaap. En hij heeft er dit keer lang op moeten wachten. Maar nu komt hij dan. En dat is Larry Golding. Hij speelt uiteraard... Steve Gadd, hij speelt drums. Jimmy Johnson, bas. Michael Landau, gitaar. En inderdaad Larry Golding's keyboard. En ik heb even geluisterd, maar volgens mij hoorde ik ook nog hem een B3-orgel. Al staat dat hier niet vermeld. Het nummer Green Foam.

0: En dat was de tip van Jaap, de Steve Gadd met Green Foam.
1: Ga ik verder met weer muziek uit Cuba, althans de muzikanten komen uit Cuba. Ik geloof dat het opgenomen werd in New York. Maar het is een stuk uit het album Candido, de master. En dan is het Candido, de fantastische conga-speler uit Cuba, die zijn grote carrière had in de Verenigde Staten. En ja, daar dus ook in 2014, hij werd al 91, dit album opnam, Candido de Master. En daarvan gaat hij beluisteren, Conga Blues.

0: Ja, dat was Conga Blues, gespeeld door Candido, de master. Zo heette het album. De master op de Conga's uit Cuba.
1: Ik vervolg met Joao Bosco. En het nummer Zona de Frontera.
2: Ai, sei que sou, sempre fui. Sempre serei, oba, de um continente por se descobrir. Já alguns sinais estão aí, sempre a brotar do

0: En dat was João Bosco met Zona de Frontera.
1: Ja, gaan we van Brazilië weer naar Cuba. Nu naar de Afro-Cuban All-Stars. Het was een groep die bekend werd ten tijde van de Buena Vista Shell Show Club. Waarop vele muzikanten die in de Afro-Cuban All-Stars spelen ook meespeelden. En ga die wel lekker luisteren naar een heerlijk nummer. Amor Verdadero. Afro-Cuban All-Stars.

0: Ja, dat waren de Afro-Cuban All-Stars met Amor Verdadero.
1: Ja, en dan heb ik hier ook weer zo'n verzamelcd'tje. Waar alleen maar de titel op staat van het nummer en de artiest. En meer niet, dus ik kan er ook niet veel over zeggen. Maria Bethania en Joyce. En zij zingen Tarde en Itopoem.

0: En dat waren Maria Bethania en Joyce met Tarde em Itapuan.
1: Blijven we in Brazilië. Nu weer een oude bekende, Manja de Carnaval. Niet gezongen of op de gitaar gespeeld, maar op piano. João de Donato van The New Sounds of Brazil. Manja de Carnaval.

0: Mania de Carnaval, ja, wie kent het niet? Met een heerlijk gespeeld op de piano door Joao Donato.
1: En dan ga ik verder met Rosa Passos en Emilio Santiago. Samba sem voce.

0: En dat waren Rosa Pasos en Emilio Santiago met Samba Sem Forte.
1: Gaan we verder met alsaxofonist Paul Desmond. Van zijn album Bossa Antigua gaat u beluisteren Samba Cantiga.

0: Ja, wat kan die Paul Desmond toch prachtig spelen? In dit geval Samba Cantinha.
1: Ja, dan zijn we alweer aan het laatste nummer toe. En dat is Paquito de Rivera met een sopraan, saxofoon, klarinet. Dave, nou, dat is bijna niet te lezen. Iemand met marimba en vibrafoon. Piano, bas, drums, laten we maar gewoon luisteren. Grassroots.

0: Ja, en dat was Paquito Rivera met een Grassroots. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze zomerse jazz-uitgave. En Gerard, zullen we volgende week iets met Gypsy doen? Want het is volgende week ook weer mooi weer.
1: Ja, ik vind het prima.
0: Ja, hè?
1: Ja,
0: wordt het volgende week Gypsy, net zo zomers. Wij danken u voor het luisteren, mede namens Gerard Enink. Welterusten en hopelijk weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard...

Plus, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Jazztime non-stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.